Wat er voor je vinger kan winnen, meisje, jullie's ja missie. Vind ik ook goed, doe pasjes hoor. Ja, meisje, tattoo, hebben taxi, met tattoo, hebben opa. Ja, meisje, laat je om of vinger, maar gewoon af die tattoo, dan in de jas. Vijf mali, je wat wil je, zo laat ze voor reële les zo. Alles, le tupu. Ja, jullie, maar wat ik hoor, dan maakt dat jullie. Oh. Yeah. But that's more that the proclaim the number oil in the tail of the telephone. You show the turn of my Hawaii. From my soul, the mountain. Oh, I can't for Kalima Lilo. I'll link us up. My son. For Tayle, you show your 81st. You're on the team Samoa, yeah. As was what you buy my Louis Buena. Say, before we tell you, you love Fafoana. My Louis, I will fall it to finger on the portal of the time. A sailor not to yam, so if you are my man, we are.